0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien, in de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luc Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien, in de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag zaterdag op de Pride. Mensen legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. De Franse president Macron houdt vanochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Ook in Spanje woedde die nog steeds. De brand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzeges. Eén daarvan was voor Olaf Kooi en Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. Het weer, her en der een bui. In de middag is er meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
2: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
1: Morgenavond is er een herdenking bij het Rommelmonument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
3: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
1: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Volgens de Amerikaanse ambassadeur bij de VN probeert Trump onderhandelingen de ruimte te geven. Bij een schietpartij op een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle zijn 2 mensen omgekomen. 5 mensen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Of er nog meer verdachten zijn, is nog niet duidelijk. En Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Het wordt maximaal 23 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn 100.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nol. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gambie Verberg.
2: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
1: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
1: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Noel. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. In het noorden zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president zelf heeft er nog niks over gezegd. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt maximaal 23 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
1: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
3: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater, but he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
1: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. De president zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nol. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: Dit is Merwe Radio.

reach Flight Commander B.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: je clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat die steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. En Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, onder meer die in circuit Zandvoort en vastgoed. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het weer, op sommige plekken nog een buitje, later vanmiddag vaker zon bij maximaal 23 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, maar over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. En hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
5: Dit is Grenzeloos Weekend.

0: dan is het weer zaterdagmiddag en dan mogen we weer met Grenzeloos Weekend. Tenzij dat je bij Merwe Radio luistert, dan mag je op maandagmiddag aanschuiven. Leuk dat je er bent. Grenzeloos Weekend met nieuws en informatie bij jou uit de buurt. En dat doen we dan met z'n allen op de radio. Een uur lang knus, gezellige berichten, gezellige muziek. We gaan ook nog eventjes naar de Kinderdijk, naar ons werelderfgoed. Dat hebben we gewoon bij ons om de hoek in de buurt. Is dat nou even leuk? Gaan we praten over onder andere de molenmaaldagen. En we gaan op concerttour strakjes. En waar en hoe, dat hoor je allemaal zometeen. Nou, Floortje, fijn dat je er weer bent.
1: Ja, hoe is die? Ja, prima hoor.
0: Ja, je vakantie.
1: Ja, dat is altijd fijn. Dat gaat altijd
0: lekker.
1: Goed. Ja.
0: Je ziet er ook een stuk beter uit dan een paar weken geleden.
1: Oh.
0: Ja, je bent helemaal opgeknapt, hè?
1: Nou ja, ik weet niet of dat een compliment is, maar bedankt.
0: Het is goed bedoeld in ieder geval. Oh ja, tegen dames moet je wel inderdaad oppassen wat je zegt. Nou goed, hey, je ziet er geweldig uit.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, leuk joh. Wat heb je gedaan van de week?
1: Nou, volgens mij had ik het vorige week al gezegd, maar iedereen die ik ken is op vakantie. Uh-huh. Dus ik heb uit pure verveling heel veel gebakken. Dus,
0: ja, maar, nee, ja. Je hebt niks meegenomen.
1: Nee, ja, sorry. Alles is aan mijn familie gevoerd.
0: Jongen, joh, gevoerd toch wel.
1: Ja, misschien volgende week.
0: Maar je zegt, ik heb vorige week wel verteld. Maar je kan andere plannen hebben gemaakt intussen.
1: Ja, dat is niet gebeurd. Nee, ik viel mee.
0: Oké, nou goed, dat zei zo. Hey, ik mis iemand aan de andere kant van de tafel.
1: Ja, Mirre. Mirre heeft ons verlaten.
0: Ja, dit klinkt weer heel dramatisch. Ja.
1: Ja, ze is op vakantie.
0: Ze is gewoon op vakantie. Volgens mij is ze volgende week alweer terug.
1: Ja, ze komt deze dinsdag volgens mij weer terug. Ja. Dus dan is ze er volgende zaterdag.
0: Ja, en daarna gaan ze weer op vakantie.
1: Ja.
0: Het is allemaal niet te geloven. Ik ben zo jaloers, hè. Nou goed, de rots in de branding. Ik ben er gewoon zelf wel vandaag. Ja, mijn naam is Aad en ik vind het leuk dat je erbij bent. Zeg, we hebben een heel mooi en vol programma. Zullen we een plaatje gaan draaien van Tom Walk, hè? Voor de mensen die weggaan en denken van het begint al donker te worden. Ik weet niet op welk tijdstip dat je luistert, maar misschien zit je in Australië of zo. Voor jullie, Leave a Light On. The second.

0: Heb je toch wel zin in de zomer met zo'n knijten van een zomerrit? Of in ieder geval wel een woorden de zomerrit van Chris Cross en al die anderen die eraan mee hebben gedaan. Fantastische muziek bij Grenzeloos Weekend. Leuk dat je erbij bent. Wij gaan op pad naar de molens. Actuele molen- en maaldagen in Nederland omvatten diverse regionale evenementen door het hele jaar heen. Met de Nationale Molendag, die je dan jaarlijks in mei plaatsvindt. En specifieke maaldagen op locatie, zoals bijvoorbeeld bij het werelderfgoed Kinderdijk. Regelmatige molenmaaldagen vinden plaats op de eerste zaterdag van de maand. En komende zaterdag, dan is het dus weer zover. En ik sprak hierover met Pauline Butte van de organisatie.
1: Op de eerste zaterdag van de maand hebben wij molenmaaldag. Van 1 tot half 6. En dat betekent dat er zoveel mogelijk molens van de 19 bij ons op dat moment draaien. Als er genoeg wind is. En dat kan eigenlijk vanaf windkracht 2 of windkracht 3. Dat is het moment dat de molens draaien. Dus op het moment dat er geen wind is, ja, dan kunnen de molens ook feitelijk niet draaien. Dus dan is het jammer. Dus we hopen altijd op een mooie, goede winddag. Van de 19 molens zijn er 16 bewoond. Dus dat is echt het levende werelderfgoed. En 3 molens, dat zijn bezoekmolens. Waarvan 2 voor de individuele bezoeker en 1 specifiek voor groepen. En die 2 individuele molens, die kun je dus ook echt bezoeken op het moment dat ze draaien. Ze zijn dan op bepaalde plekken afgeschermd, zodat er geen gevaar ontstaat. Maar ook op gewone door de weekse dagen draaien de molens natuurlijk ook. Alleen op die molenmaaldag proberen we er zoveel mogelijk te laten draaien. Ik werk zelf ook bij de molens, dus ik zie het vaker, maar ik kom zelf niet zo heel vaak op het molenerf zelf. Op het moment dat ik daar ben en die molens die draaien, dat gevoel en dat geluid, het is zo intens, dat voel je eigenlijk gewoon ook in je, ja, eigenlijk een soort van in je lijf op het moment dat die wieken voorbij komen. Het is heel mooi, majesteus om te zien.
0: Wat is daar nog meer dan te doen? Zijn er extra acties of andere dingen die je als bezoeker kan doen?
1: Nee, op de molenmaaldagen zijn we gewoon normaal te bezoeken. Dus dan is ons het product, zeg maar, zoals wij dat liever niet noemen eigenlijk, maar het museale, zeg maar, het stukje is open. Dus echt het verhaal achter de molens kun je dan ook leren kennen. Dus de boten die varen, daar kan je in. Het wis van gemaal kan je bezoeken, waar ook van alles wordt verteld over de oude gemalen. Je ziet de nieuwe gemalen staan die tegenwoordig het land droog houden. Museummolens kun je bezoeken. De molenaars die zijn ook op de erven die van alles kunnen vertellen. Er is zoveel te doen voor kinderen. We hebben een speurtocht. Zodat zij ook het werelderfgoed op hun manier kunnen ontdekken. De diertjes die staan op de erven. Het is gewoon echt een leuk dagje uit. En zeker op die molenmaaldagen maakt het gewoon mooier, omdat je gewoon het gebied ziet waarop er heel veel molens eigenlijk aan het draaien zijn bij genoeg wind. En dat geeft gewoon een heel mooi sfeerbeeld. En er is 1 keer per jaar is een nationale molendag. En ik hoop, afgelopen jaar is het niet doorgegaan, maar ik hoop volgend jaar wel, hebben we ook een ambachtendag. En dat is altijd in mei, een weekend in mei. En dan hebben we ook echt de ambachten op de erven staan. Dus dan zijn er mensen bijvoorbeeld met een spinnenwiel bezig. Zijn er wat dingen te proeven, dan is er vaak van alles te beleven. Maar ik ga ervan uit dat het volgend jaar doorgaat. En dan heb je een extra stukje beleving.
0: Nou is het leuke ook, en volgens mij is dat vanaf dit weekend of het komend weekend, dat de lampjes weer aangaan.
1: Ja, we hebben 1 keer in het jaar een verlichtingsweek. Dat is nog wel even wachten. Dat is in september.
0: Geeft
1: niks. Afgelopen week is wel de kaartverkoop van start gegaan. Dat is eigenlijk, normaal gesproken zijn we alleen overdag te bezoeken. Maar in die week zijn we 's avonds geopend en dan zijn alle molens verlicht. Normaal gesproken is het donker in het gebied. De molens zijn dan, ja, is het donker. En nu geeft het echt een heel romantisch beeld. We hebben verschillende entreetickets te koop voor onder andere rondvaart langs de molens. We hebben ook zoiets als een fotografieworkshop waar een echte fotograaf je meeneemt op het erf en dan in een select gezelschap een echte fotografiecursus geeft. We hebben een rondvaart met de Speedo, die komt naar ons toe varen. We hebben een rondvaart dit jaar ook met een Thalassa boot, een luxe diner aan boord en rondvaart bij ons bij de molens. Het is een hele leuke week die heel goed wordt ontvangen door iedereen.
0: Ja. Laat ik me ook afvragen, het is ook een assortiment natuurgebied waar je in zit. Ja. Hoe zit dat met regelgeving en manier van handelen met het oog op het natuurlijke?
1: Ja, we zijn inderdaad Natura 2000 gebied, waar ook wat extra zaken bij komen kijken. Net als bijvoorbeeld het vliegen met drones. Daar moet officieel toestemming voor worden gevraagd via allerlei instanties. Er is ook een bepaald broedseizoen waar we rekening mee moeten houden. Dus we hebben inderdaad bepaalde richtlijnen waar we aan moeten voldoen, omdat we in dat gebied actief zijn. En daar hebben we met de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid hebben we daar ook contact over.
0: En wij als gewone bezoeker kunnen gewoon komen bezoeken en hebben daar geen problemen mee.
1: Dat klopt. Jullie ervaren daar geen hinder van.
0: Het bijzondere is eigenlijk ook, als je dan uit de Randstad komt en veel mensen rijden via Rotterdam. Die zitten gewoon op de snelweg en opeens zit je in het werelderfgoed. Wat een bijzondere ervaring.
1: Ja, je komt vanaf de snelweg en rij je eerst over een smalle dijk. En dan uiteindelijk kom je in een langgestrekt gebied uit waar molens staan en waar je dat eigenlijk helemaal niet zo zou verwachten. En dat is het mooie dat dit gebied ook zo behouden is gebleven. Dat het ooit is gered door een van onze koninginnen van de sloop, want dat was jaren geleden was dat het idee. Het is behouden gebleven en nu doen we er alles aan om dit gebied zo mooi in stand te houden als dat we dat nu ook doen.
0: Dankjewel Pauline.
1: Graag gedaan.
0: De molenmaaldagen dus en ook nog de lampjes die over een week of wat aangaan bij de Kinderdijk. Leuk om dus op pad te gaan, maar pas op voor de molens, want als je er een klap van krijgt, dan heb je een probleem. Dan moet je dansen voor je leven, want oei oei oei oei. Zeg, we gaan nu niet naar de molens, we gaan gewoon lekker even in de achtertuin zitten. Genieten van Walter Kroes en dansen voor je leven.

0: Nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. De Papendrechtse zwemvereniging De Gul staat in de Mastered Wereldranglijst van 2025. 5 zwemmers van de club behoren tot de wereldtop in hun leeftijdscategorie. De prestaties werden geleverd tijdens de Open Nederlandse Masters kampioenschappen in Drachten. Ook leverden de prestaties een plek op in de Nederlandse top 10 aller tijden. De website Sliedrecht24 meldt. Kunstrijvereniging De Drechtstreden houdt deze zomer een snelcursus schaatsen. De lessen zijn tijdens de Dynamic Dort Days. Iedereen vanaf 4 jaar kan meedoen, van beginners tot aankomende talenten. Ervaren trainers leren deelnemers de basis van het schaatsen en eenvoudige kunstjes. De cursus duurt 3, 5 of 10 ochtenden.
2: Leuk hoor, lekker gaan schaatsen. Weet je wat ook leuk is? Als je dan een Amerikaanse artiest in de buurt hebt en dat je daar dan bij in de hotelkamer op visite bent. Dat waren spannende momenten. Er zat een paar heertjes uit Diva en dat is al een heel aantal jaren geleden. En we gingen op interviewpad bij haar in Rotterdam in het hotel. Dat interview dat hoor je nog eens een keertje terug, maar nu hoor je de plaats.

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. De gemeente Zwijndrecht houdt vast aan de geplande locaties voor nieuwe openbare laadpalen. Op de conceptkaart kwamen 289 reacties binnen, waarvan de meeste kritisch waren. Bewoners maken zich vooral zorgen over de parkeerdruk in de buurt. Volgens de gemeente zijn de voorgestelde alternatieven niet geschikt. De definitieve plankaart staat op de website van de gemeente. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we. Op een terrein aan de sportlaan in Ridderkerk komen 97 flexwoningen. De komende weken wordt eerst grond aangevoerd om de bouwlocatie klaar te maken. Vrachtwagens rijden via vaste routes en verkeersregelaars begeleiden het verkeer. Van de 97 woningen zijn er 55 voor spoedzoekers en 42 voor Oekraïense ontheemden. De aanvoer van de grond moet half augustus zijn afgerond.
2: En Weekblad De Brug schrijft over de gemeente Hendrik-Ido Ambacht. Die geeft de Herman Jonkekade weer de naam Lage Kade. Dat besluit volgt op de onherroepelijke veroordeling van de oud-burgemeester naar wie de straat was vernoemd. Na een bezwaartermijn van 6 weken wordt de naamswijziging.

definitief en daarna worden de nieuwe straatnaamwoorden geplaatst. Zeg, zullen we eens even een beetje lekker gas geven op deze middag? Ik denk dat het is wel fijn om eventjes Nickelback te draaien.

0: Pas konden we in de polder van heer Jansdam genieten van een openluchtconcert. We gaan in september gaan we dat meemaken in Alblasserdam op de concert op de Alblas. Maar het kan nog eerder, een klassiek concert op de Waal. Dat is eind augustus in Resort en dat bij de ondergaande zon. Is dat mooi of is dat mooi? We gaan erover praten met Peter Roos, want die organiseert de hele boel. Hallo Peter. Leuk dat je even tijd hebt om te vertellen over het klassieke concert op de Waal. Het is volgens mij de derde keer.
1: Het is de vierde keer inmiddels.
0: Dat gaat wat snel.
1: Ja, ja, ja. Het gaat supersnel. Het is een prachtig evenement, denk ik. Ja,
0: ja. Op een bijzondere locatie. Ik noem net al een paar bijzondere locaties bij ons in de buurt natuurlijk, waarop vergelijkbare concerten zijn. Wat maakt het klassieke concert op de Waal nu toch uniek?
1: Ja, de Waal vind ik toch zelf een van de mooiste binnenwateren van Nederland. We hebben een hele mooie locatie met de molen op de achtergrond, ondergaande zon. Wat kan ik meer vertellen over Resort?
0: Dat is op zich ook niet zo belangrijk, want we gaan gewoon naar de Waal en we gaan genieten van het concert, toch?
1: Ja, zeker. Het bijzondere van het concert is wel dat wij doen het voor Ridderkerk en door Ridderkerk. En er zijn allerlei Ridderkerkse ondernemers aan verbonden in het, om het project mogelijk te maken. We werken met allemaal vrijwilligers. We doen het voor iedereen. We proberen zo breed mogelijk publiek te bereiken. Dus jongeren, ouderen. Het moet zo makkelijk mogelijk maken voor makkelijk worden voor iedereen.
0: En dat gaat ook gebeuren. Een toegankelijk klassiek concert, denk ik. Het wordt allemaal licht klassiek voor iedereen eigenlijk.
1: Voor iedereen, precies. Dit jaar mag Ars Musica, het orkest van Patrick van der Linden, die komt wederom het podium vullen. Zij met 40 man, dat is echt behoorlijk wat. En dit jaar worden ze zelf uitgebreid met Lise de Munk, een fluitist, en Joost Willemsen, een harpist. En,
0: Vertel me even hoe het evenement eruit ziet. De muzikanten die zitten op het water?
1: Ja, we hebben een drijvend podium. Waar de muzikanten muziek maken. En iedereen kan langs de oever van de Waalweg het concert zien. Het geluid wordt versterkt langs de oevers. En uiteraard kan ik met een bootje op het water de boel bekijken. En we hebben ook nog voor de mensen die echt op de mooiste plekken willen zitten, nog tribuneplekken ter beschikking. Helaas moeten we daar wel een vergoeding voor vragen. En die kaartjes kan je kopen via klassiekopdewaal.nl.
0: Een vraag over de bootjes, want daar hoor ik nou over. Het is natuurlijk leuk om met je bootje daar ergens aan te komen liggen of op de Waal te blijven drijven. Mm-hmm. Voorheen waren er nogal wat huursloepen van de theetuin, maar daar was een brand verleden jaar. Hoe is dat voor dit jaar opgelost?
1: Nou, we hebben nog de verhuurders van de jachthaven Waal, sloep heet ze, meen ik. Daar hebben we sloepjes weten te strikken. En we hebben iemand, een opkoper van de sloepjes van de theetuin, bereid gevonden om die alsnog aan ons te verhuren. Dus dat is allemaal netjes afgedekt.
0: Mooi.
1: Ja, ja.
0: Dan is natuurlijk de vraag bij dat hele klassieke concert. Wat zijn nu echt de ooiappeltjes, zou je zeggen, want je moet luisteren. Wat is het mooiste wat we te horen gaan krijgen?
1: Ja, dat vind ik een lastige. Dat is natuurlijk ook een stukje smaak. Zoals ik al eerder zei, het reizoordlied hoort er gewoon bij. Dat is voor mij echt wel de afsluiter altijd. En verder is gewoon een heel gevarieerd aanbod van stukken die Patrick van der Linden heeft samengesteld.
0: En dan kunnen we gaan genieten op...
1: Ja, zeker.
0: Wanneer is het ook alweer?
1: 29 augustus op zaterdag vanaf 19:30.
0: S'avonds.
1: S'avonds, ja.
0: Ja, en mocht je op een tribune willen zitten, kan je een ticket kopen. De rest is gratis.
1: Ja. Yes.
0: En informatie en reserveren van tickets, waar gaan we dat doen?
1: Dat kan je op klassiekopdewaal.nl.
0: We gaan daarvan akte nemen en we zorgen voor goed weer, toch?
1: Hartstikke goed, ja. Zeker, zeker. Absoluut.
0: Want het gaat om de ondergaande zon, hè? Als het regent, is er geen ondergaande zon.
1: Ja, nou, ook dan gaat de zon onder.
0: Ja, maar dan zie je het niet.
1: En we hebben al in de afgelopen jaren wel eens een buitje gehad en dat mocht het pret niet drukken.
0: Het gaat gewoon door, in principe.
1: Het gaat gewoon door, ja. Absoluut.
0: Het gaat door in Ridderkerk Rijsoord op 29 augustus. Peter Roos, bedankt voor je uitleg en goede voorbereiding en graag tot eind augustus.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. Bij de fietsenbank in Ridderkerk is de 1000ste opgeknapte fiets uitgereikt. Wethouder Pina overhandigde de fiets aan iemand die hem nodig heeft voor werk en school. De fietsenbank knapt al jaren fietsen op voor mensen met een minimuminkomen. De afgelopen jaren kregen jaarlijks zo'n 140 fietsen een nieuwe eigenaar. Ook verzorgt de fietsenbank fietslessen voor inwoners.

0: Soul Sister and the Way to Your Heart in Grenzeloos Weekend, waar we bijna afscheid moeten gaan nemen van de hele gezelligheid die deze dag dan weer ons heeft mogen bieden. Maar je kan bij ons blijven hoor. Na het nieuws en het weer heb je gewoon non-stop muziek op de radio, dus we gaan gewoon verder. Floortje, wat ga je doen van de week?
1: Ja, ik weet het eigenlijk nog niet zo goed.
0: Dat is spannend.
1: Maar er waren misschien plannen om naar het strand te gaan, maar dat hangt af van het weer.
0: Het wordt steeds warmer van de week, zeggen ze.
1: Ik hoop dat het goed gaat komen. Ik heb er wel zin in.
0: Ben jij er zo eentje die gaat liggen te bakken op het strand?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, dan maar omdraai je er weer?
1: Nee, okay, nee, dat niet. Ik ga wel een beetje zwemmen. Maar niet de hele tijd. Dat uithoudingsvermogen heb ik niet, denk ik.
0: Nee, daar kan ik me iets meer voorstellen. Het wordt veel te heet, joh. Ga toch wat leuks doen?
1: Ja, nee, komt goed. Ik ga wel zwemmen.
0: Hey, iemand die ook wat leuks aan het doen is vakantiehouders Merre. Die is de volgende week weer.
1: Ja.
0: En jij bent de volgende week ook weer.
1: Ik ben ook weer, dus nou, we zijn weer compleet.
0: Ja, dat denk ik ook. Dan hoop ik dat de luisteraars de volgende week ook allemaal weer zijn. Dan is er een nieuwe Grenzeloos Weekend bij jou in de buurt op de radio. Timo, dankjewel voor het invallen vandaag bij de techniek. En beterschapswensen aan Michiel. Michiel die heeft een probleempje met zijn rug.
1: Oh, vervelend. Ja, beterschap. Ja.
0: Beterschap en volgende keer gaan we je ongetwijfeld weer zien. Tot slot de plaat die we kennen als cover van een plaat van Prince. Kiss, maar dan van Bertus Steigerpipe. Tot aan het nieuws is dit Rits Grenzeloos Weekend.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid. Maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle. De strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.
8: Voor meer luisterplezier. 105.4.
9: Dit is

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen hebben boeren gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het protest was in de buurt van snelwegen en bruggen, maar blokkades waren er niet. Ook op Prinsjesdag willen boeren demonstreren. Bij een mesaanval in Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. Niemand is in levensgevaar. De dader, een man van 31, is door de Parijse politie gearresteerd. Op het Malawi-meer in Afrika wordt gezocht naar 4 Nederlanders. Die staken over in een speedboot met 3 bemanningsleden. Toen de boot niet aankwam, werd er alarm geslagen. En het weer, droog en opklaringen. Vannacht een graad of 14. Vanaf morgen zonniger en warmer.
2: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beeld is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
2: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, goedenavond en welkom bij Luxuur. Het programma waar je nieuwe rock, alternatieve en indie muziek hoort. Aflevering 112. Ja, het is vandaag 27 juli, de dag dat Abe Cunningham 53 jaar is geworden. Maar het is ook de dag dat in 2001 Leon Russell Wilkerson op 49-jarige leeftijd overleed. Dit is Luxuur. Leuk dat je luistert. Namen die kent vind ik niet gek hoor. Abe Cunningham, 53 jaar geworden vandaag. Het is een Amerikaans muzikus. Hij is vooral bekend als de drummer van de Amerikaanse rockband Deftones. En die krijg je wel, denk ik. En Leon Russell Wilkerson op 49-jarige leeftijd overleden vandaag in 2001. Hij was een Amerikaanse muzikant en de bassist van de southern rockband Lynyrd Skynyrd. Ja, de halve band kwam om bij een vliegtuigongeluk in 1977, maar hij was één van de weinige overlevenden. Maar in 2001 overleed hij alsnog aan een chronische lever- en longziekte. Ja, Lynyrd Skynyrd en Deftones in iets minder maand hebben wel klassiekers op hun naam, toch? Klassiekers door de speakers hier ook rond 7:15 en 7:15. En om 7:30 de truc van Luc. Ja, de truc van Luc is natuurlijk een tip van de luisteraar die kuigen uit de hooghoed gaat toveren. Maar dat allemaal later. Nu hebben we net een plaat gehad. De Amerikaanse stad Tennessee is eigenlijk geen grensplaats aan de zee of iets. Heeft eigenlijk ook helemaal geen stranden, althans niet in de meest gangbare betekenis. Maar Tennessee heeft wel meren en rivieren met oevers waar het goed toeven is. En daarover gaat Beaches in Tennessee van Cage the Elephant, waar we mee openen. De nieuwe single van de band uit Kentucky is een compacte rockend liedje zonder veel poespas. Met iets van de garage rock spirit die hun ouder werk kenmerkte. En waarschijnlijk is Beaches in Tennessee de eerste single van het 7e album van Cage the Elephant. Maar dit is bij mij weten nog niet helemaal bevestigd. Ja, wie weet. Hè? In ieder geval de single is er. Beaches in Tennessee, Cage the Elephant. En dan Seafoam Grey. Het is een opkomende post-punk band uit Den Haag. Die in 2026 een belangrijk succes boekte door de finale te bereiken van de Haagse Zomerrit 2026. De band staat bekend om hun duistere ritmes en gruizige bijtende melodieën die sterk zijn geïnspireerd door de klassieke postpunk uit de jaren 80. En live shows worden wel genoemd als Talking Heads meets Distortion Pedal. En de band wist zich op te geven en te plaatsen dus voor de grote finale van de Haagse Zomerrit. En speciaal voor deze competitie brachten de single Best Self uit. En die ga je nu horen in Luxuur. Seafoam Graders en Best Self. Dit is Luxuur. Leuk dat je luistert.

Ja, Dollar Bill hoorde je van Jack White. En daarop krijgen we meteen die herkenbare White sound vol grooves, blues en natuurlijk zijn uitgesproken stemgeluid. Het begint weliswaar enkel met een slidegitaar die rustig opbouwt, om zo echt de blues te omarmen. Maar na een minuutje krijgt het tempo een heerlijke opwaardering waarbij je zelfs een dansbare gitaar kan uithalen. En daarna wisselt hij rijkelijk tussen lekkere, snelle en trage gitaren, waardoor je meer dan warm gemaakt wordt voor zijn shows die toch al weer zullen komen, denk ik. Ja, zijn nieuwe plaat moet je maar eens luisteren. Fantastisch album is dat Frozen Charlotte, verschenen op 10 juli. En ik heb nu al 3 nummers van dat album gedraaid. En dit was dus Dollar Bill. En dan nu tijd voor een alternatieve klassieker uit de speaker. We gaan luisteren naar de tweede single van een Schotse alternatieve rockband uit Glasgow. En het komt van hun debuutalbum Costello Music, dat in het Verenigd Koninkrijk op 11 september werd uitgebracht. Maar opvallend is dat het nummer pas een half jaar na de release een hit werd. Met name in Nederland dan. En dat was omdat het het anthem werd voor 3FM Serious Request. Ook beland het nummer daarna in de top 40. En kwam daar tot nummer 4. En vanaf het seizoen daarna, tot op heden, wordt dit afgespeeld bij een thuisdoelpunt van Cercle Brugge. Maar ook darter Roland Scholten gebruikt het als opkomstnummer voor zijn wedstrijden. Omdat het gewoon lekker opzwepend is. Het is bijna een one hit wonder. Ze hebben volgens mij nog 1 klein hitje gehad daarna, maar... Het is wel verreweg de bekendste. De klassieke uit de speaker is van The Fratellis. Hier is Chelsea Dagger.

Ja, ze worden al gekend door Ed Reiser hier en Walter Goit. De iconische oprichters van de legendarische Urban Dance Squad uit Nederland, hoorde je. Dit is namelijk het gloednieuwe project van de rapper, zanger Rude Boy en DJ DNA. Je hoorde My Life is a Vending Machine. Dat is de allereerste single van deze gloednieuwe band, die ik 2-3 weken geleden ook al draaide. Na jarenlang live het oude Urban Dance Squad werkt hebben gespeeld, besloten dat het tijd was voor een compleet nieuw hoofdstuk. En de band gaat in het najaar op tournee door Nederland om het nieuwe materiaal en ongetwijfeld wat Urban Dance Squad klassiekers live te gaan spelen. En ze staan dan onder andere in poppodia als de Cacao Fabriek in Helmond en Simplon in Groningen stad, hè, dacht ik. En de Melkweg in Amsterdam. Een plaatsje in Noord-Holland is dat. Straks natuurlijk voor Luke een tip van de luisteraar uit de Doog goed over. En dat was vorige week Arie van Willigen met de Pattern Speaks van Klos. Maar nu is Altrox zei Blondshell. Ja, ik vind het fantastisch. Album gaat er komen van haar. Ze buigt trauma om naar steengoede muziek met confronterende teksten en haar liefde voor 90s grunge. Ja, ze bezingt over beladen thema's, moet ik zeggen, met stof tot nadenken. Als uitgesproken songwriter duikt ze in haar eigen ervaringen van haar persoonlijke weg naar nuchterheid. Tot eten in het moderne tijdsperk, geïnspireerd op haar eigen jonge, maar bewogen leven. Hard as the Works White draaide ik al eerder en nu dus Violence. En dat is de titeltrack van haar album, wat dus op 25 september uit gaat komen. En op 6 december komt de zangeres naar Amsterdam voor een show in ook alweer de Melkweg. De titeltrack van het nieuwe album van Blondshell heet Violence. En die hoor je nu.

En mijn collega Cyril, die ook binnen is gekomen, zei ook, daar hoor ik Pearl Jam in. En dat is zeker te horen. En de zang wordt verzorgd door frontman Reese Gonzalez. En de invloeden klinken heel duidelijk door in de nieuwe single Pictures, dus Identity Crisis. Druk verlukt dan. Een tip van de luisteraar uit de doog, goed overen. Kijken wie we nu tevoorschijn toveren. Nou, dat is echt... Ik doe het echt eerlijk, maar het is iemand die jarig is vandaag. Denk niet eens aan het luisteren is, want ze is aan het eten met een vriend. Dat geheel tezijde, de truc van Luc is de tip van Sylvia Kok uit Etten-Leur. En zo'n lekker plaatje van The White Lies. De truc van Luc is de tip van Sylvia. Farewell to the fairground. Hier zijn White Lies.

Ja, na de terugvlucht hoorde je de heren van Martin Sillen, die eindelijk weer nieuw materiaal hebben. Het is een viertal en ze staan bekend om een melodieuze indie rock, maar ook een samenzang. Ja, dat is enorm belangrijk in hun muziek. De eerste opmaat naar het volledige album wat de mannen zullen gaan releasen waarschijnlijk. Hopes Up Order. En daarna de Californische band Weir. En dat is een band die al zo'n 15 jaar bestaat, maar nog steeds niet heel bekend zijn. Volgens mij hebben ze ook zeker niet de eerste jaren op Spotify gestaan. En ze hebben ook bijna 10 jaar niet opgetreden. Ja, nou word je niet bekend. Maar nu dus wel, Spiral Again hoorde je. Een heerlijke shoegaze, of een beetje gazecore nummer hoorde je. Spiral Again dus van Weir. Ja, dan nu een klassieker uit de speaker. In de vorm van de plaat en zijn verhaal. Hij had zichzelf voorgenomen om zijn verstand te gebruiken. Niet te snel verliefd te worden. Niet weer alles op het spel te zetten voor iemand die misschien morgen weer verdwenen is. Maar toen zag hij haar. Vanaf dat moment veranderde alles. Zijn gedachten dwalen steeds weer af naar haar. Een glimlach is genoeg om zijn hart sneller te laten kloppen. Een paar woorden van haar zijn genoeg om zijn hele dag te veranderen. Hij probeert zichzelf ervan te overtuigen dat hij de controle nog heeft, maar diep van binnen weet hij al lang dat hij verloren heeft. Sommige mensen lopen je leven binnen en nemen zonder te vragen je hart met ze mee. En op dat moment kun je nog maar één ding zeggen. You really got me.

Ja, dat was Radar Machine. En die ademt de ziel van de postpunk in en transformeert die tot iets onmiskenbaar eigens. Glanzend pakkend gitaarspel, strakke drums en bas en onvoorstelbare zangpartijen vormen de basis voor zware, sombere en soms zelfs hypnotiserende dansbare nummers. Dreigende geluidsmuren reizen en dalen, flitsend met scherpe hoeks en melancholische uitbarstingen. Het ene moment, gevolgd door donkere zang en poëtische kreten. Je hoorde de Utrechtse band, en die heeft een nieuw single, Blind Message, en die hoorde je zojuist. Radar Machine dus. Hou je het over dit soort muziek, hou dan alles even in de gaten, want we hebben natuurlijk Wouter Kraak en Astrid van der Staren binnenkort ook weer op de radio met het Rockcafé. En elke vrijdagavond tussen 7 en 8, mooie tijd tussen 7 en 8, hè, hebben we DR met alternatieve rock. En vind je dat allemaal veel te soft? Metal Shock tussen 9 en 10 met Theo Pelen. En dat is vrij harde hard rock natuurlijk. Tot zover de huishoudelijke mededelingen. Straks Peter van Dier natuurlijk. Hij gaat It's Country Time doen die hij jarenlang met Hans van Drunen heeft gedaan. Over 3 dagen is het 1 jaar geleden dat hij niet meer onder ons is. En speciaal in de geest van Hans van Drunen gaat hij een uitzending presenteren straks tussen 8 en 10. Met natuurlijk de beste country nummers. Ik heb er nog 1 plaatje te gaan ook. En dat is ja Echo and the Bunnymen. Ze laten zich horen met Brussels is Haunted na 12 jaar zonder nieuw studioalbum. En dat is vrij bizar natuurlijk, zo lang zonder album. De single is de voorloper van het nieuwe album Apples for Isaac, dat op 18 september gaat verschijnen. En dat gaat het eerste album worden met nieuw materiaal sinds Meteorities. Ja, moeilijke titel, maar in ieder geval een album uit 2014. En de Brussels is Haunted is een sfeervol opgebouwde track waarbij de herkenbare combinatie van McCulloch's melancholische zang, maar ook de gelaagde gitaarpartijen, natuurlijk weer kenmerkend voor deze band Echo and the Bunnymen. En bijzonder is dat vrijwel het complete album de bijdrage bevat van de onlangs overleden Blondie-drummer Clem Burkle. De band draagt Apples for Isaac dan ook op aan hem. Ja, dat brengt ons dus bij de laatste plaat van vandaag. Veel plezier met Peter van die straks met It's Country Time. Ik dank jou voor het luisteren. Ik ben er volgende week weer tussen 7 en 8 als alles mee zit. Blijf nieuwsgierig, blijf ontdekken en blijf luisteren.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht erover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
2: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurt. Het is onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
1: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, welkom bij uitzending 1755 van It's Country Time. En we gaan heerlijk weer twee uurtjes country maken. Ik heb de aftrap genomen van deze uitzending met Confederate Railroads. Dat is een Amerikaanse rockband. Ze zijn in 1987 zijn ze begonnen en ze toeren nog steeds rond. Het nummer heette Daddy Never Was the Cadillac Man. Ik wil even vandaag eventjes stilstaan bij het overlijden van Hans van Drunen. Vorig jaar, 30 juli 2025. Ja, ik kan je nagaan hoe hard dat gaat. Ik mis hem nog steeds. En ik draai het nu, ga ik zijn eerste nummer draaien, die Hans draaide hier met de start in november 1991 bij Radio Sliedrecht, zo heette het eerst. En later werd het een poosje later werd het omgedoopt naar Merwe RTV. We hebben hier samen jaren het gedaan. En altijd met plezier samen. En toen het niet meer ging met gezondheidsredenen, toen ben ik helaas alleen verder gegaan. En ja, ik draai af en toe nog muziek dat hij mooi vindt. Want ik ga gewoon verder op de stijl die Hans gewoon altijd draait. Echt country muziek. Niet dat hij de rock erbij. Daar waren wij allebei geen liefhebber van. Ik nog steeds niet. En het eerste nummer dat Hans hier gedraaid heeft in november 1991, dat was Dwight Yoakam. Dat is een Amerikaan zanger, songwriter en acteur. En dat nummer dat heet Guitar Cadillacs. En ik heb nog Hans zijn vrouw gebeld en heb ik het verteld dat ik wat ging doen even in het begin. En dat vond ze fijn. En ik gezegd, joh, heb jij nog een nummer die jij ook nog graag wil horen voor Hans? En toen kreeg ik van haar Peter Rowan met Weep Not For The Dead. Dat is een Amerikaan, ja, country muzikant, logisch natuurlijk, een zinger en songwriter. En hij speelt zelf gitaar en mandoline, dat hoor je bij hem ook. En ik ga ze allebei achter elkaar draaien ter ere van Hans. Hier is zijn eerste nummer.

Ja, deze twee nummers waren speciaal voor Hans. Want ja, wat had de tijd zo hard, alweer bijna een jaar geleden. Ik kan het je niet voorstellen. Sorry. Ik ga verder met Josh Strait. Hij is zanger, songwriter. En hij treedt ook in films en op toneel. En hij produceert ook nog albums voor anderen. Hij staat echt bekend als de King of Country. En wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke en populaire platenartiesten aller tijden. Want hij heeft aardig wat verkocht. En wat zou ik hem eens even laten zingen? Dat is Love Is and Amen.

The Byrds. Dat was een Amerikaanse popgroep in de jaren 60 en 70. The Byrds wilden vanwege de Britse invasie een Amerikaanse tegenhanger vormen van de Beatles en de Rolling Stones. De muziek kenmerkt zich door verschillende stromingen van de samengebracht werden. Vooral folk, rock, hetgeen folkrock opleverde. Veel van deze nummers die de band uitbracht waren ook oorspronkelijk van folkartiesten zoals Pete Seeger en vooral Bob Dylan. De sound van The Byrds, ja, dat is er voornamelijk geïnspireerd door verfijnde samenzang en de typische 12-snarige gitaarsound die je hoort bij de Britse groep The Seegers. Daar hebben ze het een beetje van afgekeken. Maar die album waar dit nummer op staat, Sweetheart of the Rodeo, nou, dat is echt een schitterend album. Die zou je eens een keer moeten beluisteren eigenlijk. En ja, ze zingen toch vanavond een beetje toepasselijk eigenlijk voor Hans. You're Still on My Mind. Nou, ze hebben nog geen zin, joh. Ja.

Reba McEntire, die heb een dag of 3-4 geleden een nieuwe single uitgebracht. En nou, die klinkt toch wel lekker. En een beetje een aparte titel, Ring Ring.

0: Y'all gonna come pick me up, right? Come on, hurry, please. Well.
1: Ja, dat was Reba McEntire met Ring Ring. Stella Levkovsky, beter bekend onder haar artiestennaam Stella Lefty, is een Amerikaanse singer-songwriter. In maart 2026, dus dit jaar, kwam ze met een hele nieuwe single. En dat heette Boston. En ze scoort daar echt een internationale hit mee.

Dat was haar nieuwe single, Boston. Stringcaster, dat is een band van 5 leden, 5 of 6 uit Rotterdam. En ja, de Rotterdamse band. Hè. En ze spelen bluegrass, rockabilly, country en hillbilly. Wat wil je nog meer? Hier zijn ze met Everybody Try Me Baby.

Ik denk dan dat er toch verschillende nummers al voorbij gekomen zijn waar je kent op Linedance thuis, als je daar zin in hebt. Ik ga verder met een Ierse zanger, Derek Ryan, met Angel of the Night.

Ja, dat was Derk Ryan. County Trail Band. Dat is ontstaan in 1985 al in Hoek van Holland. En hebben ze er eigenlijk ontwikkeld tot een van de toonaangevende band op het gebied van country gospel in Europa. En dat klopt ook wel, ja. Ja, ze komen vanavond, dat vond ik wel typerend, met ook hebben ze het in een soort gospelvorm gedaan. En dat heet By the Rivers of Babylon. Dat is eigenlijk oorspronkelijk geschreven en opgenomen en gezongen in 1970 door de Jamaicaanse reggae-groep The Melodians. Komt er bijna niet uit, joh. De tekst van het lied is direct eigenlijk gebaseerd op Psalm 137 en Psalm 19 uit het Hebreeuwse Bijbel. Dus hier is County Trail Band met The Rivers of Babylon.

Nou krijgt u van mij echt heel wat anders. Dat is Carlos Santana samen met Willie Nelson. Went to Mexico.

Ja, dat was Willy met Carlos Santana. Ja, even de knoppen weer goed zetten. En ik zie Lori Morgan, die kijkt om het hoekje en die zegt van... ik wil Candice Kisses. Nou meid, dat gaan we toch doen. Hier is Lori Morgan met Candice Kisses.

Ja, af en toe is het systeem een beetje traag. En dan loopt hij weer op tijd. Maar ja, dat moeten we maar op korreltjes zout nemen. Dennis Keplinger. Dat is een zanger. Maar die brengt een nummer, een eigen nummer van Garth Brooks. Zelf gezongen en geschreven. En maar nou brengt Dennis Keplinger hem in een bluegrass versie. If tomorrow never comes.

Dit nummer komt van het album Bluegrass, Tribute to Garth Brooks van Dennis Kipling. Die heeft allemaal nummers in bluesstijl van Garth Brooks. Ik ga verder met Don Williams en die is Desperately...

Ja, dat was Don Williams. Ik zie dat het eerste uur bijna weer voorbij is. Dus ik gooi er even een stukje instrumentaal in. En blijf erbij, hè, want ik vind het fijn als jullie luisteren. En de tweede uur gaan we weer nog lekker verder. Hier komt eventjes instrumentaal David Henley. En ik hoop dat jullie het tweede uur na het nieuws te zijn.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
1: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer. Vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.

Welkom bij het tweede uurtje. It's country time. Nog lekker een uur. En ik vind het fijn. En ik ben blij dat jullie erbij zijn. Want ik ga beginnen met een Duitse groep. Hermas Lamas Meijer. En zijn band heet... even kijken als ik het... als ik het goed herinner. Ja, de Eemsland Hillbillies. Ja, dat is het. Ze komen uit Duitsland, had ik al gezegd. In 1973 zijn ze opgericht. En ze hebben echt de traditionele Duitse country. Of een Amerikaanse country. Want hij is daar veel geweest voor optredens en opnames maken. En kijk, wat zou ik eens van hem draaien? Nou, ik pak deze. Alone Came You.

Ja, en ze treden nog steeds op, hoor, die jongens. En Herman Lamersmeijer, die zit te zingen, maar hij zit zelf achter de stiel ook. En hij, dus alle partijen van de stiel, die zijn ook van hem. Billy Swan, ja, die kent iedereen van I Can Help. Maar die ga ik mooi niet draaien. Ik ga van hem pakken You Picture Still Loves Me and I Still Love You.

Karin Carter komt met een lied en dat heet Come Here You. Maar wat ze er precies mee bedoelt, weet ik niet. Maar misschien gaan ze dat uitleggen in dat nummer.

Gene Watson. Hij is vooral bekend om zijn hits Love in the Hot Afternoon uit 1975 en Final Party uit 1979. Maar van die twee pak ik niet. Ik wil eens een beetje een onbekend nummer van hem draaien. En dat is Go Not Reason for Go Home.

Nou gooi ik er eventjes een duootje tussendoor. Linda Ronstadt met Carl Jackson. En het nummer zal u wel kennen. The New Martin Walser.

Ja, waar Linda Ronstadt en Kyle Jackson. Rodney Crowell. Dat hij is zanger, zinger, songwriter en hij produceert ook albums voor anderen. En hij schrijft veel nummers voor andere artiesten. Dus hij is een veelzijdig manneke. Hier is hij met Making Lovers. Ja, Making Lovers Out of Friends. Oh, die moet het zijn. Als die wil.

Conway Twitty, ja, die is echt een good old country man. Hij is al begonnen in 1958 met rock and roll. En naderhand schakelt hij over naar de country. Hier is Conway Twitty met It Didn't Love to Lay You Down.

Diane Carter, dat is echt een veelzijdige zangeres. Zij brak in 1996 door met haar debuutalbum Didn't I Shave My Legs For This. Dat is een mooi album. Daar heb ze 5 keer platinum, altijd multiplatinum voor gekregen. En ik breng een nummertje en dat heet Angels Working Overtime.

Ja, ik was vergeten bij te zeggen dat dit een verzoekje was van Pieter uit Sleewijk. En ik heb het verzoekje voldaan. Even kijken, Broeks en Dunn, ja, die kent iedereen toch wel, hè, dat duo. En hier zijn ze dan met See Not the Chicken Kind.

Nou krijgt u van mij de Walkers. Dat was een Nederlandse muziekgroep uit Maastricht. Dat album waar dit nummer van afkomt, dat heet Family Reunion. En die draai ik nog regelmatig op mijn koptelefoon. Lekker lang op de bank leggen. Dan heeft niemand geen last van me. En dat doe ik ook met die album The Birds van Sweetheart of the Rodeo. Waar ik een eerste uur een nummer van draai. En die draai ik ook nog regelmatig. Gelijk lekker eventjes in mijn eentje op de bank. Koptelefoon op, niemand last. En heerlijk genieten. Dit nummer van de Beatles, of van de Beatles zeg ik, van de Walkers, dat is I'll Be Your Baby Tonight. En het is zo ook heerlijk stereo van links naar rechts.

Ja, dat was toch een mooi nummer, hè? Vind ik dan wel. Connie Smit, ja, die hebben een altstem. En dat wordt door liefhebbers van de muziek beschreven als een belangrijke en invloedrijk voor de vrouwelijke country-artiesten. Nou, je zult het maar zeggen, hè? Hier is Connie Smit met The Heart Like You.

Nou krijgt hij van mij een stelletje oudgediende. De Bellamy Brothers en Alan Jackson. Die gaan samen lekker in duet. En die komen met You Ain't Just Wist. Ja, spring ik het uit. You Ain't Just Whistling Dixie.

David Kirsch. Dat is een Amerikaanse countryzanger die zijn debuut maakte in 1996. Dus, en hij doet dat nog steeds. En hij, ja, hij toert nog aardig op los. En ik laat hem nu horen met een nummer. Dat is een cover van het nummer van Eric Clapton, Wonderful Tonight.

Ja, was Davy Kurz met Wonderful Tonight. Mooi, hè? Ik sluit deze twee uurtjes af van uitzending 1755 met Leon Womack. Met Lonely Too.

U hoort de iTunes van de show, van de uitzending 1755. Ik heb het met plezier gedaan en ik heb eventjes nog herinnering eventjes aan de hand gehad. Want ja, je mist hem toch. Want we hebben er met plezier samengewerkt. Helaas. En ja, dat zou ik zeggen. Ik probeer weer een mooie uitzending volgende week in elkaar te knutselen. Ik hoop dat jullie er dan weer bij zijn. Ik heb het met plezier gedaan. Ik hoop dat jullie met plezier geluisterd hebben. En wie weet krijg ik wel weer verzoekjes voor volgende week. Dus ik zou zeggen, wie willen gaan slapen, wel te rusten en die nog opblijven, nog een fijne

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
1: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Dit is Merwe Radio.

0: En als het...
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londen is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een derde verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een derde persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur open.